0: De Nonsense Joren Act.
1: Radioactief Charts. Al zamsten voor 5 bis 7, am dunstes voor 4 bis 6. Radioactief Charts. Top 30 van de neuesten Hits. Neue Hits am dat wat moe een hit gut. Haut

0: Mai op Radio Actief.
1: Voelen we ons erover bij een dam aan Duitsland, die daar zangerin als singer, songwriterin Tiffany Harris, die toch schon met Tokyo Hotel alle Farben door de Offenbach Summe geschaut en ook voor sie Songs geschreven. Seit 2022 schaffelt ze ook eigene Songs en heeft zuletzt ook door de Abfallöscher gehad. Zijn neues Single nennt sich Find Me en we luisteren ook kurz